0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het 1 graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40 naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Don't be afraid of your freedom.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40 naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is 1 dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. De definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: Lonely Boy.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dit kun je terugvinden op het album What's Wrong With This Picture uit 1976. Mooi nummer van Andrew Gold. Er werd altijd wel gefluisterd dat het min of meer autobiografisch was. Maar dat heeft Andrew Gold zelf altijd ontkend. Maar ja, er zijn wel wat parallellen te trekken met zijn eigen leven, hoor. Dus het zou wel degelijk autobiografisch geweest kunnen zijn. Ook hij had een jongere zus die meer aandacht kreeg dan hij zelf. Dus wat dat betreft, in ieder geval een fantastisch nummer. Hoe de rest van het album is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de laatste week een verzamelaar van hem in de cd-speler heb gehad. Waar ook Lonely Boy op staat. Maar ook nog een aantal andere grote hits van hem hier in Nederland. En het grappige is dat er ook een heleboel singles op staan die helemaal geen hit zijn geweest. Maar dan hoor je eigenlijk ook dat die Andrew Gold best wel een veelzijdig artiest was. Kijk, de platen die je hier op de radio hoort in Nederland, dat zijn vaak een beetje die FM-vriendelijke platen. Die liggen lekker in het gehoor. Best wel gepolijst, maar hij heeft ook behoorlijk wat nummers gemaakt waarvan je kunt zeggen, hé, die nummers die zijn behoorlijk rockachtig. Een beetje, ja, het schuurt een beetje af en toe. Dus je moet maar eens een keertje checken, de hits van Andrew Gold. En dan zal je toch wel verbaasd staan over wat die man allemaal gemaakt heeft in zijn leven. Het album Alphabet. Ik wil ook nog gaan draaien van Turnstiles van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel van gedraaid heb eigenlijk. Veel meer dan de recensies toelaten. Maar er staan een paar nummers op die ik nog niet wil onthouden. En een van die nummers is het volkslied van New York. Billy Joel die schreef dit nummer toen hij een tijdje in Los Angeles had gewoond. Hij was het leven in California beu. Hij kwam terug in New York. En toen schreef hij dit fantastische nummer. New York State of Mind. Wat je misschien ook wel kent in de uitvoering van Barbara Streisand. Maar dit is het origineel.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

Ik heb het altijd al een fantastisch nummer gevonden van de Waterboys. Hun debuutsingle A Girl Called Johnny. Een ode aan Patti Smith. Dat heb ik dan nooit geweten, maar in het nummer Redondo Beach zingt Patti Smith namelijk ook over een meisje genaamd Johnny. En dit is dus een ode aan Patti. Nou, een mooiere ode kun je je bijna niet voorstellen, toch? Je bent bij Car Classics, het album Alphabet. En ook Edwin Starr staat erin met het album War. En niet alleen het nummer War, maar War and Peace. Want zo heet het album. En daar staat inderdaad dat hele beroemde nummer War op. Maar er staan meer mooie nummers op, hoor, op die plaats. Als bijvoorbeeld deze. Dit is Adios, Señorita.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Volgens mij is het ook nog een single geweest, dit. The Eyes of a Child, part 1. Afkomstig van To Our Children's Children's Children van de Moody Blues uit 1969. Bijzonder popjaar en ook trouwens al een heel mooi album, hoor. Een plaat die door de lezers van de site musicmeter.nl de hemel wordt ingeschreven. Ze krijgen ruim 4 sterren. En ik denk dat het sowieso wel een van de hoogtepunten is uit het oeuvre van deze band. Dus zeer zeker de moeite waard. Goed, we gaan terug naar nu.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Welke platen zijn deze week nieuw binnengekomen in die lijst? Het zijn er in totaal 5 nieuwe binnenkomers. Je krijgt van mij in ieder geval een overzicht daarvan, plus de top 3 van de Album Top 100. Helemaal onderaan nieuw, Scarface meets Frankie Pollitzer. Met Scarface meets Frankie Pollitzer. Ik heb er een paar tonen van gehoord en ik ben gelijk afgehaakt, maar dat zegt helemaal niks. Paris Paloma met The Fatal Flow komt nieuw binnen op nummer 90. En op 76 President met Blood of Your Empire. Nemies met een heleboel zets op het eind. Locked In komt binnen op 68. En dan de top 3. Gezakt van 2 naar nummer 3 in de derde week. Roxy Dekker met Superstar. Dat klopt volgens mij niet. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat staat hier verkeerd genoteerd. Dat is jammer, want nou kom ik toch wel een beetje in de verlegenheid. Pak even het gedrukte exemplaar erbij. Vind je het goed? Ga ondertussen even wat voor jezelf doen. Ga even braaien of zo. Dan ga ik je zelf vertellen wat nou echt in die top 3 staat van de Album Top 100. Ik had het zo goed voorbereid, maar... Superstar Roxy Dekker. Ja, wel degelijk hoor. Op nummer 3 gezakt van 2. Ik kan het blijkbaar goed. Want ik dacht namelijk dat het niet goed genoteerd stond in mijn productievel. Maar dat is blijkbaar wel zo. Want wat zie ik namelijk? Dat Roxy Dekker met 2 platen in de top 3 staat. Mama, I Made It gaat deze week omhoog van 23 naar nummer 2 in de 79e week. En nieuw op 1, Adela met Prima. En dat is trouwens een hele leuke plaat. Ik kan niet anders zeggen. Toch ga ik daar niks van laten horen. Ik wil graag wat laten horen van de nummer 90. Daar vinden we namelijk een plaat van Paris Paloma. En dat vond ik wel een verrassend album wat daar allemaal op staat. The Fatal Flow heet die plaat. En het nummer wat ik je wil laten horen... Ja, welke plaat is dat eigenlijk? Wat heb ik ook alweer uitgekozen? Dat nummer heet Miyazaki. The Fatal Flow heet het album van Paris Paloma op 79.
1: Dit is de Album Top 100.

0: heb het altijd een lekker nummer gevonden. En dat is de titel van het nummer, Dust and Bones. Dat kun je te vinden op Use Your Illusion 1. Bijzonder nummer van Guns N' Roses. Ze spelen het nooit meer live eigenlijk. Want het is namelijk een nummer dat geschreven is door een van de bandleden die de groep heeft verlaten. Izzy Stradlin. En je hoort hem trouwens hier ook als leadzanger. Axl Rose doet wel wat achtergrondzang. Maar hij is degene die hier op de voorgrond treedt. En vrij vlak na het verschijnen van Use Your Illusion verliet hij de band. En sinds die tijd heeft Guns N' Roses dit nooit meer live gespeeld. Tug of War van Paul McCartney staat ook in het album Alphabet. Ik heb de hits ervan gedraaid. En vorige week draaide ik Tug of War zelf. En er is één nummer wat ik toch wel moet draaien eigenlijk van die plaat nog. Dat is namelijk een eerbetoon aan zijn maatje John Lennon. Zoals je weet werd hij in december 1980 vermoord. En dat heeft natuurlijk ook in het leven van Paul McCartney er behoorlijk ingehakt. En hij schreef het nummer toen. Hij heeft het opgenomen voor Tug of War. Met een prachtig arrangement van George Martin, de beroemde Beatle producer. En Paul McCartney speelt dit nummer nog altijd wel live. Ook al zegt hij er wel altijd bij dat hij het nog altijd moeilijk vindt om dit nummer te spelen. Omdat de emoties soms de boventoon voeren. En dat kan ik me ook voorstellen. In ieder geval is het wel een plaat, een nummer van Tug of War dat ik gewoon moet draaien. Ik kan dit onmogelijk overslaan. Here Today, dit is Paul McCartney.
1: Car Classics.

Rabbendam. Het leven was lijden, staat op vroeger of later. En het grappige is dat als ik die plaat nu beluister, dan realiseer ik me dat heel veel teksten eigenlijk wel een beetje achterhaald zijn. Omdat heel veel mensen tegenwoordig het geloof de rug hebben toegekeerd. En ja, dan hoor je dit. Maar ja, dit gaat eigenlijk over een tijd dat de kerk, nou ja, toch wel het leven van veel Nederlanders beheerste. Hè? En het was niet altijd even makkelijk op zondag. En natuurlijk, je hebt nog altijd de Bible Belt. En misschien dat er zelfs wel mensen zijn die nu naar het programma luisteren met veel muziek van Satan. En die nog steeds heel gelovig zijn, ondanks dat. Dus dat zou zomaar kunnen. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Het waren andere tijden. Toen deze plaat uitkwam in 1974 was het zeer zeker een actueel nummer. En ik moet wel zeggen dat de manier zoals Robert Long die teksten op papier neerpende. En nou ja, gewoon die teksten, die vind ik gewoon nog altijd briljant. En ze lopen ook zo ontzettend goed en dat soort dingen. Goed album van Robert Long. Hij heeft ook wekenlang op nummer 1 gestaan van de LP Top 50. Goed, je weet het. Het gaat in Car Classics alle kanten op qua muzikale stijlen. Daarnet hebben we dan een stukje kleinkunst op de radio laten horen. En dan is het weer tijd voor Soul. Soul to Soul wel te verstaan. Dit staat op het derde album van de band, de groep uit Engeland. Die heet Volume 3, hè, volgens mij gewoon. Ja, niet helemaal. Volume 3, dubbele punt, Just Right.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet.
1: Car Classics albumalfabet.
0: Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

Soms gebeurt het wel eens dat het ijsicoon en het albumalfabet samenvallen. En dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een plaat die toevallig ook in dit geval bij de U staat van het albumalfabet. Want daar zijn we ongeveer gebleven. En bij die U vinden we Unknown Pleasures van Joy Division. Ja, geen vrolijke plaat. Maar laten we eerlijk wezen, Ian Curtis was nou eenmaal iemand die niet bepaald vrolijk door het leven ging. En dat wordt ook wel duidelijk. Maar het is wel heel fraai. En het is een van de mooie nummers, vind ik persoonlijk, van dit album. En als je Ice Radio aanzet, dan zul je nog wel meer nummers gaan horen van deze plaat. De hele week door de week van 10 tot 12 uur. Dan weet je dat in de ochtend is dat zo. En anders kun je altijd nog de plaat gewoon zelf een keertje gaan checken op Spotify bijvoorbeeld. Of op Tidal of op, weet ik veel, Apple Music. Noem al die streamingdiensten maar op. Unknown Pleasures, New Down Fates, Joy Division. Soul. Door Jeanne is trouwens van de Temptations, maar die Undisputed Truth heeft het nog een keertje opnieuw opgenomen voor een album uit 1971. Hier is Smiling Faces Sometimes.

laatste plaat van Bob Marley en de Raiders. Die werd uitgebracht toen ik nog leefde. Ja, vrij vlak na het uitbrengen van deze plaat is hij overleden. Maar hij heeft nog wel meegemaakt dat het een succesvolle plaat was. Uprising, daar staat een Could You Be Loved op. Dat werd echt overal in de wereld een grote hit. En dit is een heel fijn nummer van het album Real Situation. Disco op de radio. We Are Family heet het album van Sister Sledge. Plaat die niet zo heel veel sterren kreeg. Maar ja, er staan zulke leuke singles op, vind ik. Wel allemaal een hele lange uitvoering. Geldt ook voor het titelnummer. Die draai ik in ieder geval tot aan het einde van het eerste uur. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is er groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: De psychedelische tekst van het nummer werd geschreven door dichter Pete Brown, die zelf ook in een witte kamer woonde.
1: Car Classics.
0: Vandaar ook de titel van het nummer White Room. Cream draaide ik hier aan het begin van tweede uur van Car Classics. Het staat op Wheels of Fire, dat is een dubbelaar. Op kant 1 en 2, daar vinden we allemaal studioopnamen. En op kant 3 en 4 live-opnamen. Het is een legendarisch album, een plaat die absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. Prachtig nummer, gezongen en ook geschreven door Jack Bruce. Dus hij schreef de muziek, de tekst. Nou ja, hij heeft in ieder geval gebruik gemaakt hè, van Pete Brown's gedicht. Dat mogen duidelijk wezen. En dat werd ook beroemd vanwege het pedaal gebruikt van gitarist Eric Clapton. Een supergroep. En dat vervolgens ook niet altijd door één deur konden, de leden van Cream. Maar de muziek blijft gewoon voor eeuwig voortleven. Fantastisch. Car Classics albumalfabet. En bij de letter B vinden we ook een album van Judy Tsouk. Eigenlijk niet eens, nou, ik weet niet eens of het wel een goed album is. Want ik ken er eigenlijk heel weinig van. Welcome to the Cruise heet die plaat uit 1979. Ik kreeg vroeger wel veel aandacht hoor op de landelijke radio. Dus daardoor ken ik ook die titel van de plaat. Maar die single die daarvan afkomt, die blijft legendarisch. Vind ik nog altijd een van de allermooiste platen aller tijden van Judy Tsouk. En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. Want in Engeland denken er meerdere mensen zo over. Er is ooit een keer een lijst uitgezonden door BBC Radio 2 met de 500 beste nummers ooit. En dan met name de beste Britse nummers ooit van de afgelopen 50 jaar. En dit nummer stond toen op nummer 39. En dat begrijp ik helemaal. Het is nooit zo'n hele grote hit geweest, maar wel een plaat die je nog regelmatig op de radio hoort. En zo hoort het ook. Judy Tsouk en Stay With Me Till Dawn van Welcome to the Cruise.
1: Car Classics.

zat op het album Us van Peter Gabriel. En daarop ook de hits Team en Digging in the Dirt. En Kiss That Frog, dat is een nummer dat is ontstaan nadat Peter Gabriel een interessant boek las van psycholoog Bruce Bettelheim. Sowieso is Peter Gabriel een belezen man. Iemand die sowieso ook wel op zoek is naar de zin van het leven. Hè? Op zoek is naar waarom mensen iets beweegt. En dit boek heet dus The Uses of Enchantment. En dat schijnt erover te gaan dat, laat ik het zo zeggen. Sprookjes worden geanalyseerd in het boek. En het gaat dan in dit geval dan om de kikkerkoning. En die worden dan geanalyseerd vanuit een psychoanalytisch en seksueel perspectief. Lees ik hier op internet. Nou, het klinkt allemaal heel interessant. Het is in ieder geval een vrolijk leuk nummer van Peter Gabriel. Kiss That Frog. Dissident staat op Versus, oftewel op VS, tweede plaat van Pearl Jam. Er is ook nog een live boxset van verschenen trouwens van dit album. Maar dit is gewoon een studioversie zoals die uitkomt. En best wel een actueel nummer, hè? Over iemand die onderdak biedt aan een vluchteling in het geheim. Maar uiteindelijk wel die vluchteling aangeeft. En de hoofdpersoon krijgt daar spijt van. Mooi thema. En heel actueel helaas. Pearl Jam.

0: Classics. Lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
1: Volgens mij, maar hier ergens rechts. Of links.
2: Rustig.

Een van de meest gewaardeerde tracks van Trevor Freddy Card van The Alan Parsons Project door de lezers van Music Meter. Time, ook nog een single geweest. Het eerste nummer dat Eric Woolfson zelf ooit inzong voor dit gezelschap. Omdat we denken dat Eric Woolfson ook de meeste nummers schreef, samen met Alan Parsons. Tenminste, beide namen worden we altijd vernoemd als componisten. Maar eigenlijk heb ik het idee dat vooral Eric Woolfson verantwoordelijk was voor de nummers. En dat Alan Parsons wel af en toe wat meeschreef. Maar de instrumentale tracks waren van Alan Parsons, geloof ik. En de nummers die werden ingezongen, die werden geschreven door Eric Woolfson. Ik krijg er een bok van in mijn keel. En ik zat me dat even af te vragen van, joh, Eric Woolfson leeft helaas niet meer. Hij is in 2011, geloof ik, overleden. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit nummer te horen was op de uitvaart van Eric Woolfson. Dat zou wel heel toepasselijk geweest zijn. In ieder geval een mooi nummer. Ook nog een single geweest, zoals ik al eerder zei. Nooit een hit geweest, maar toch inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste nummers van The Alan Parsons Project. En dat was ook tevens het laatste nummer dat ik liet horen van The Trevor Freddy Card. De rest van de plaat moet je zelf even checken. Het is zeker wel een goed album, hoor, van dit gezelschap. Ik vind het wel een goed album. Een goede cd. De eerste die ik zelf kocht van deze groep. Oh nee, de tweede. Not Tails. Velvet Underground en Nico met Lou Reed. Zat op het album dat ook Velvet Underground en Nico heet. De bananenplaat, weet je wel.

0: Welk nummer, The Wanderer. De rest van het album ken ik niet, maar het zou zo wel kunnen zijn dat ik er nog eens even naar ga luisteren. En dat ze misschien nog wel wat meer laten horen van die plaat. Want dit is wel een hele verrassende plaat van Donna Summer. Hoor.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En vandaag zien we 6 nieuwe binnenkomers in de lijst. Die ga ik even met je doornemen. Te beginnen op nummer 29. Daar heb ik in het vorige uur al van gedraaid. Paris Paloma met The Fatal Flaw. Evanescence met Sanctuary staat op 25. President, Blood of Your Empire vinden we op 20 van de lijst. En Scarface meets Frankie Pollitzer met Scarface meets Frankie Pollitzer staat in de Vinyl 33 behoorlijk hoog op nummer 11. In de album top 100 stond hij op nummer 100 en in de Vinyl 33 dus op 11. En de op 1 hoogste die we binnenkomen vinden we op nummer 7. Dat is een plaat die nu inmiddels 20 jaar oud is. Birthday of B-Day van Beyoncé. De top 3 bestaat uit Sade. The Best of Sade staat nu 47 weken genoteerd en gaat omhoog van 12 naar nummer 3. Nieuw op 2 Adela met Prima. Dat is best een leuke plaats, wat ik al eerder zei. En vorige week nog niet in de lijst en deze week terug in de Vinyl 33. Roxy Dekker op 1 met Mama, I Made It. Ik vind het wel leuk om vandaag wat te gaan draaien van de jubileumversie van dat album van Beyoncé. Want er is namelijk een speciale jubileumeditie uitgekomen van B-Day. 20 jaar geleden uitgekomen en voor het eerst in de Vinyl 33 te vinden op nummer 7. En wat zou ik daarvan eens draaien? Ik pak gewoon de single. Ja hoor, hartstikke leuk.
2: Nieuw.

Dit is het Car Classics Album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

het was al heel anders dan War eigenlijk, hè? Want War was nog wel een redelijk traditioneel rockalbum van U2. Maar die Unforgettable Fire klonk al anders, wat experimenteler. En dat had ook allemaal te maken met het feit dat deze plaat werd geproduceerd door Daniel Dunois samen met Brian Eno. En Brian Eno is sowieso al een figuur die houdt van experimenten, dat is duidelijk. U2, Wire draaiden we van The Unforgettable Fire. Ja, barokpop, dat is ook wel een bijzondere term, maar dat hoorden we voor het eerst in de jaren 60. Left Bank heet de band uit Amerika die in 1966 een album uitbracht, getiteld Walk Away Renee, Pretty Ballerina. En Walk Away Renee en ook Pretty Ballerina gaan allebei over Renee Fladen Cam. Dat is dat was de vriendin destijds van de bassist van Left Bank, Tom Finn. En de zanger, Michael Brown, die het ook schreef, die was verliefd op de vriendin van de bassist Tom Finn. Ja, en ja, het was een onbereikbare liefde. En Pretty Ballerina maakt dat ook wel duidelijk. Moet ik hem wel even bijpakken natuurlijk. Dat is dit nummer. Dat gaat dus over die Renee. Wonderschoon. Ik ben nog steeds wel verliefd op dit nummer eigenlijk.

Morty and Chani. Put it in a big brown.

0: Tupelo Honey. Van Morrison schreef dit nummer trouwens voor zijn toenmalige vrouw Janet Planet. Prachtige ode natuurlijk. Ik bedoel, ja, dan zou je toch wel verwachten als je zo'n nummer krijgt voorgeschoten dat je ook nooit meer gaat scheiden van zijn man. Maar helaas, dit huwelijk liep wel op de klippen. Maar Tupelo Honey zal altijd blijven bestaan. Prachtig album en een prachtig nummer.
1: Car Classics.
0: We gaan weer naar de live concertzaal. Daarvoor gaan we terug naar 2006. Want toen bestond de dijk namelijk 25 jaar. Dat werd gevierd met een prachtig Ahoy concert. Het Ahoy concert van 2006. We beginnen pas, heet dit live album van de dijk. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel vind dat een heleboel nummers in de studioversie beter zijn. Maar dat geldt niet voor Wat een Vrouw. Dat is het wat ik hier graag wil voorschoten. Dit is de dijk.
1: Car Classics.

0: Maar meisjes, dat weten jullie zelf ook wel een beetje.
1: We beginnen pas.
0: Jongens, die moeten dan maar eens gauw achterkomen.
1: Wacht even hoor. Ik laat Huub even uitspreken. Ja, nu is hij wel afgelopen. Mooie uitvoering van Wat een Vrouw. We beginnen pas, heet deze live registratie van de Dijk. Ahoy Concert 2006. De op ene laatste plaat die ik draaide vandaag in Car Classics. Vorige week heb ik ook al een stukje laten horen van Voorspel in Sofia van Vlerk. Vandaag draai ik er wat meer van dit nummer. Ik ga het niet helemaal draaien, omdat het nogal lang duurt. Maar het is wel goede muziek. Ik hou wel van Vlerk. Je moet er wel van houden hoor, dat geef ik ooit toe. Het is een beetje folk, een beetje ja, klassiekachtig. Maar wel heel erg goed. En er staan wel meer platen in van Vlerk, maar die zal ik op de radio niet laten horen. Variaties op het dame staat er dus ook in. En daar sluit het mee af. Ik wens jou een fijne week. En volgende week ontmoeten we elkaar weer voor een nieuwe editie van Car Classics. Hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.
1: Yes, I am.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internetters te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

Letterlijk het meer funky broertje van Spargo was dit. Fruitcake, 1981. De bassist was de broer van Eller Driessen. Eller Driessen was van Spargo. Jan-Paul Driessen was van Fruitcake. En die speelde de bas en was ook een van de oprichters van deze band. Die in de jaren 80 heel langzaam stierf. Geen grote hit hierna meer heeft gehad. Maar wel onder andere de vader of de moeder was van Mai Tai. Want de zangeressen van Fruitcake gingen uiteindelijk op in Mai Tai. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8 uur. Van Fruitcake naar Fresh Cakes. Dat was het debuut van Bungie.

0: Free.
1: Leuk Nederlands indiebandje Bungee en Carefree. Mensen die naar de Amsterdam Dance Event gaan, die weten waarschijnlijk wel wie dit zijn. Max Dean en zijn broer Luke Dean uit Engeland.

The War on Drugs. Waarom die band zo heet, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat het niks met muziek te maken heeft. Nou, de band zelf maakt echt wel goede muziek hoor. Who's That? Daarvoor Max en Luke Dean. Amsterdam Dance Event klanten. Not a problem. Almost Monday. Daarvan weet ik ook niet precies waarom die band zo heet. Maar ik weet wel dat ze het altijd alleen maar met kleine lettertjes willen schrijven. Ga ik niet verder naar vragen.

goede popmuziek met een vleugje nieuw disco van Almost Monday. Het nummer heette French Kids. Will Eason maakt altijd lekkere jazzy, funky muziekjes. Hij heeft Immy in de arm genomen. En Immy is een Engelse zangeres met een jazzy, zacht stemmetje. Dat klinkt uitstekend op Ice Radio op maandag tussen 1 en 2. En woensdagavond tussen 7 en 8 in Wat Kind Vindt.

zich een interessant verhaal natuurlijk. Wyclef Jean, 1997, kwam uit de Fugees, ging zijn eerste eigen album opnemen, Carnival. En daarop dit nummer, We Trying to Stay Alive, gesampled natuurlijk de Bee Gees, Staying Alive, die daar trouwens niet zo heel erg blij mee waren. Maar dit nummer rapte hij samen met Pras van de Fugees, waar hij dus net vandaan kwam. Nou, het blijft allemaal gecompliceerd, de relaties in de popmuziek. Danielle Ponder is een Amerikaanse dame die eerst strafrechtadvocaat was en in 2022 dacht, nou ja, ik ga iets heel anders doen. Ik ga gewoon zingen.

Mooie tekst ook, hè? I made a fool of me, I made a god of you. Danielle Ponder, al sinds 2022 dus actief in de muziek. En dit was wel het eerste wat ik uiteindelijk van haar hoorde. En toen was ze dus al jaren onderweg. In de jaren 80 had ik ook de ambitie om muziekjes te maken. Toen had ik een drumcomputertje gekocht. Een Roland drumcomputertje. En ik denk dat Nick Hansen die computer ook heeft.

Nick Hansen en Maintain. En dat drumcomputertje, daar heeft hij in ieder geval veel meer mee gedaan dan ik ooit had gekund. Van een drumcomputer, ja, dan heb ik toch wel nu de neiging om even naar de akoestische muziek te gaan. Even wat akoestische geluiden. Kings of Leon zijn daar koningen van. Kunnen ze goed. Dit is My Whole World.

Met een behoorlijke akoestische invloed. Kings of Leon en My Whole World. Nou, als we dan van akoestisch naar akoestisch plus drumcomputer gaan, dan komen we bij de moderne jazz. Een moderne jazzproducer, een singer-songwriter in de jazzy muziek is Andy in Toronto in Canada. Samen met Savannah Ray, een hele mooie zangeres, is dit Safe.

moderne jazz van Andy. A-N-D-Y-E. Dus die E is extra erachteraan geplakt. Samen met Savannah Ray en Safe. 2013, we gaan naar Jay-Z. Hij zat niet in zijn beste tijd. Hij bracht een, ja, het was een cd of een album, hoe noem je dat? Maar eigenlijk was het een bijeengeraapt zootje van nummers. Hij gooide dat bij elkaar en hij noemde het Magna Carta, de Holy Grail. Dat klinkt heel bombastisch. Het was dan ook opvallend slecht eigenlijk. Er staat één nummer op dat ik heel mooi vind en dat is deze, Picasso Baby.

The Free is dit. Thank you. Live in Sutherland, 1970. We kennen ze natuurlijk allemaal van All Right Now. Maar dat live concert in Sutherland is doorspekt met blues. Mr. Big was dit. Daarvoor Jay-Z en Picasso Baby. In Frankrijk spelen de Superman Lovers. We kennen ze eigenlijk alleen maar van Starlight. Heel elektronisch. Maar ze zijn ook best wel zangmatig heel sterk. Close Harmony zingen ze. Ja, luister maar. Dit is Midnight Train. Heel anders.

Superman Lovers, Midnight Train, met Close Harmony en mooi pianospel. Dat is toch heel wat anders dan Starlight, toch? De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8. Ik geef je met een gerust hart over aan mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, IJs.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Door de graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Sharon Brown was het in 1982. Specialized in Love. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found. En we zijn aanbeland in september 2026. En oh, wat hebben we een mooie zomer.

echt werd achtervolgd door zijn Annabel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is ook niet te verzwaren hoor. Een vrouw zoals jij. Het Nederlands product uit 1983. Daarvoor de Gangstar. En Lovesick. Ook weer zo'n eendagsvliegje. Zo'n heerlijk niemendalletje. Maar die bleef zo lekker in je oor hangen. Deze trouwens ook.

0: soort plaatjes, daar moet ik altijd terugdenken aan het oude Veronica-schip. En ik ken iemand. Ja, ja.
1: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Vloeg.
0: Jij was, jij was daar heel dichtbij, hè?
2: Ja, ik vroeg dus even de bijbehorende...
0: Oh jee. Ja.
3: Going back in time on the...
0: Of the nation, it's a... Oh man, dames en heren, jongens en meisjes, Richard Vloeg aan de andere kant van de lijn. Of, ja. Of die naast me zit.
2: Aan deze kant van de lijn.
0: Ja, precies. Ja, ja voor jou wel. Hé, hey, wat leuk dat we elkaar weer treffen, want het is al wel een tijdje geleden. Ja, afgelopen maandag hadden we natuurlijk alweer de aftrap.
2: Ja.
0: Maar
2: we gaan weer gewoon verder onverdroten alsof er niks aan de hand is.
0: En hebben we zoveel weken hebben we elkaar niet gesproken. Ja. En we zijn nog steeds best wel een heel eind opgeschoten. Want we zeiden van we gaan bij de 500 gaan we een lijst maken. Maar ik vrees dat we bij de 1000 straks...
2: Duizend, ja.
0: Ja, dat is mooi. En dat gaat helemaal goed komen. Je hoorde trouwens op Peter Straker en de Ragtime Piano Joe... Hoorde jij See Me, Feel Me van The Who?
2: Ja, en afgelopen maandag dacht ik ook deze draai ik leuk achteraan. Die past mooi en die hebben we vast al gehad. En toen ging ik even in de lijst stiekem kijken. Nou, niet eens stiekem, maar gewoon kijken. En we hebben hem gewoon nog niet in de lijst. Het is echt. Hij is niet zo heel lang. Volgens mij was het een Nederlands gezelschap. Ja, het is uitgebracht op Dureco. De band heet I Spy. Gaat er dan een belletje rinkelen?
0: Ik ken de band, jazeker.
2: The International.

0: Beetje een soort van Tom Waits stem is dit, ja, een beetje.
1: Was ik uit Groningen, hè?
0: Uit Groningen.
1: Uit Grun.
0: Uit Grun.
1: Uit het land van Karel Oosterhuis.
0: Kijk.
1: Ja, wat een gave plaats, zeg ik.
0: Ja,
1: die was even uit mijn geheugen ontschoten.
0: 1988 lees ik op het hoesje.
1: Oh.
0: Ja, echt een hele mooie stem. Maar waar ken jij ze dan van?
1: Ik ken deze plaat op een of andere manier.
0: Oh.
1: Ja. Nou, dan ga ik maar eens even doorzoeken.
0: Check.
1: Ja, we zijn international, dus we gaan het of heel ver zoeken of dichtbij.
0: Succes, je kan dat.
1: Eentje die er in ieder geval al in is gestaan, in heeft gestaan. En dat is de plaat die je nu hoort. En dat is Lindisfarne. Ken je die nog? Run for Home.

Ja, Drive van The Cars was een hele grote hit en, in 1983. En dit was een van de opvolgers. Deed in Engeland niet zo heel veel. In Nederland eigenlijk helemaal niks. Kwam niet verder dan de tipparade. En in Amerika werd het een nummer 7. You Might Think. Daarvoor Lindisfarne en Run For Home. Brengt bij ons de tijd op 9:05 in het eerste uurtje van Lost and Found. We gaan even de toeters poetsen, want die komen er zo aan in deze task. Ken je hem nog? Mick Fleetwood is de band. Fleetwood Mac hier.

Doet me weer terugdenken aan de beginjaren van de coronatijd. Toen zaten wij in een studiootje in Enschede. En daar hebben we hele leuke dingen gedaan. Iets met muziek, bingo's en al dat soort zaken. En goede vriend en collega, ijscollega zelfs, Dennis van Bentum, die had dit op een cd'tje staan. En die had ik al zo lang niet meer gehoord. Sinds die tijd, ja, ik moet ze wel één keer in het half jaar draaien. Kiki D en Star. En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Tusk. Heerlijke muziek onderweg zometeen. Wat dacht je van de Pointer Sisters? The Man Without Hats. Die heette zo omdat ze geen hoeden hebben. Dus vandaar. En Robert Palmer. Allemaal nog in het eerste uurtje na de Eurythmics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. Eén passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is een graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: dan is hij in één keer met één klap klaar. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in het tweede uurtje van Lost and Found. Whip It was dit van Devo. En daarvoor Another Shipwreck van Andy Bown. En Andy Bown, die ken je nog waarschijnlijk wel, want hij was gitarist natuurlijk. Bij de enige echte Status Quo en The Hurt. Maar dat is echt heel lang geleden. Het is 9:05. Dat betekent 2 plaatjes hebben we gehad. En het 9:03 is aanstaande. Met Roger, I Wanna Be Your Man. Ken je die nog uit 81? Toto zit ertussen met Mama. Als een van de platen, ja, die toch wel een keertje weer voorbij moet komen. En dan lekker in dit laidback blokje. En de eerste, dat is deze. It's Immaterial and Driving Away From Home. Hey.
1: Now just get in. Close the door.

Vergeten plaatjes hoor je natuurlijk hier alleen op Lost and Found. En natuurlijk bij Richard op de maandagavond bij Gevonden Voorwerpen. Deze Roger. Roger Troutman was het eigenlijk. Maar hij deed het onder de naam Roger. Had één hit. En ja, is een beetje raar aan zijn eind gekomen. Uiteindelijk doodgeschoten door zijn eigen broer. Nou, daar moet je toch ook niet aan denken, zeg. En daarvoor Toto met Mama and It's Immaterial and Driving Away From Home. Ik heb nog een paar hele fijne platen voor je tot aan 10 uur in deze Lost and Found 16 september 2026 met nu...

Gelukkig was het een staand eind. Een beetje een gek eind. Maar dat weten wij natuurlijk van Jodie Watley. Die ken je van Real Love. En deed het in de discotijd. Een beetje in de nadagen van de disco. 5, 6, 87. Deed zij het heel leuk. En deze Looking for a New Love kwam binnen in de top 40 in 1987. En daarna was hij er direct weer uit. In Amerika deed hij het beter. Dan was het bijna een nummer 1. Daarvoor de Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. En ik heb er nog een paar mooie voor je. Kijk, ken je even kijken. Ken je

eigenlijk heeft. Ja, dat was Jimmy Helms. En Gonna Make You An Offer You Can't Refuse. En dat was natuurlijk 1973. En hij deed het nog een keertje dunnetjes over met een andere band. En dat was deze London Beat.

Ik ben de afgelopen weken met de motor door Frankrijk getoerd. Bergpas op, bergpas af. En door de mist was het, kon je de bergpassen gewoon twee keer rijden. Je had geen idee waar je was. De blokjes op de weg die vertelden waar je was. En dat was zo mooi. En deze, daar moest ik even aan denken. Julien Clerc en Si on chante. En daarvoor de London Beat and There's a Beat Going On. En ja, toen kwam ik weer thuis. En toen zag ik in één keer een heleboel schaduw. Ik woon dicht bij het vliegveld. Ja, het vliegveld Twente. Dat was waarschijnlijk al wel bekend. En de Operation Falcon Leap was...

dat ik weer een heerlijke gevarieerde show voor je heb neer kunnen zetten in deze afgelopen twee uur. The Pointer Sisters, Happiness, daarvoor de Tramps en The Night the Light Went Out in New York City. Was natuurlijk van de grote blackout in 1978. En de 9 maanden daarna was in één keer de babyboom. Hè? Dat ging eigenlijk best wel heel erg goed daar. Ik heb er nog eentje voor je, Joop Slange. 6 minuut 50 genieten van Peter Gabriel. Samen met onder andere Jerry Marotta en Phil Collins. Ja, dit is Biko. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. Een van de mannen moet een maand zitten. Beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

again.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. Een journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen, dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: De samenstelling van dit radioprogramma vindt op de meest bijzondere tijdstippen plaats. Soms 2 seconden van tevoren. Soms weet ik al dagen van tevoren waar ik mee ga openen. En deze die schoot mij te binnen tijdens het koken. Geen idee waarom, maar ik moest aan dit liedje denk ik. Nou, dan openen we daar gevonden voorwerpen vanavond maar mee. Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle. Dames en heren, jongens, meisjes. Luisteraars, Nederland, Vlaanderen. Hiernaast mij in de studio en in de rest van de wereld. Mijn jongste zoon staat hiernaast. Oh, nou, zo. Hallo. Oké, we welkom heten. We gaan gevonden voorwerpen beginnen vanavond. De gebruikelijke ingrediënten straks even onthaast. Even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. Tegeltjes wijsheid, iets met passie. En ook even kijken of Joop er uiteraard is voor een schakeltje in onze kettinglijst. En verder zijn wij de hemel op aarde tussen alle radiostations. Geen tirannie van playlists, geen geëikte liedjes. We verzinnen gewoon lekker zelf wat we willen doen. Geen playlist, maar passie. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen.

We konden naar de hemel en naar de aarde met Belinda Carlisle. Nou, laten we eerst even de beide voeten op aarde houden. Met deze plaats. En wat daarna komt, geen idee. Ga ik nu eens over nadenken.

0: van je familie moet je het maar hebben. Mijn kinderen die komen binnen.
1: We laten één een enorme scheet. Die vertrekt weer. Zit ik een beetje in de stank. King of Spain van The Tallest Man on Earth. Laten we even in Spanje blijven dan. Geen opbeurende muziek. De nits. Over de burgeroorlog in Spanje. Eind jaren 30 van de vorige eeuw.

0: ik weet dat ik iemand ontzettend blij maak met dit soort liedjes.
1: Toeters op Toeters. De radio.
0: En dat kan maar één ding betekenen. We gaan naar... Hengelo!
1: Ja, represent. 31. Oh, Hengelo, kom maar mee.
0: Hengelo!
1: Ik wacht nog op jingles voor ons.
0: Oh, ja, die kan ik wel even gaan maken. Ik heb ze nu niet paraat. Ik heb, ik heb alleen de...
2: Gevonden voorwerpen.
0: Maar ik moet nog even iets voor jou gaan maken.
1: Ja, oh, lekker man.
0: Ga ik even over nadenken deze week.
1: Als jij dat eens even gaat doen, dan ga ik eens even denken aan de volgende plaat.
0: Ja, zal ik dan nog even nu de plaat gaan draaien die wij afgelopen week hadden?
1: Ja.
0: Ik ben de administratie kwijt. Waar ging ze ook
1: zeker
0: weer
1: niet.
0: Iets met gevoel volgens mij waren we blij blijven hangen.
1: Het was See Me, Feel Me van The Who. En daar kwam jij overheen met...
0: Met deze.
1: Feel.
0: Uit Groningen heb jij mij geleerd.
1: Yes.
0: The International Feel. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gevoel op je in laat werken.
1: Nou, ik ook.

0: Die International Feel.
1: Ja, ik zei net, ik heb me een beetje vergist. Want ik kwam op de Universal Feel. Of de International Feel, Universal. Ik heb toch een mooie plaat voor je. En die ga ik nu... Wacht even.
2: Ja, je moet hem nog even zoeken.
1: Ja, nou, ik heb er dus eentje klaarstaan. Ja. En toen schoot mij net op het laatste moment een andere plaat er binnen. Even kijken.
2: Jezelf verrast, zal ik maar zeggen.
1: Ik heb mijzelf weer ontzettend verrast. Ik moet even kijken of die erin staat. Ik praat hem even vol, anders. Heb je nog een leuke jingle?
2: Leuke jingle. Ja. Zal ik even de allerlangste kijken die ik heb?
1: Weet je, ze staan er beide niet in die ik heb. Dus ik heb er één die misschien voor volgende week.
2: Ja, je vraagt erom.
1: Ja.
2: Maar vertel ons dus je verhaal.
1: Ik kom dus uit International, Universal. Wat is universeel? Dat is natuurlijk de liefde.
2: Ja.
1: Ja. En dan komen we weer terug. Maar ik heb er dus twee en ik kan er dus gewoon niet uit kiezen.
2: Dus?
1: Laat ik het jou doen. Nou. Ik laat even 1 seconde horen van de ene.
2: Like making love.
1: Ja, en die andere is deze.
2: Oh,
1: ja.
2: En de Universal Song is play. Hebben we die niet al?
1: Nee.
2: Doe maar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Graag.
2: Kim Carnes.
1: Ja, oh, wat een heerlijke plaat is dat, zeg. Speciaal voor jou.
2: Dankjewel.
1: In de lijst.

0: dit was ooit singeltje 16 in mijn collectie.
1: Geweldig. En je hebt hem ook gewoon nog.
0: Na 1983, ik was 14, ik was net een beetje aan het oefenen om radiootje te spelen. En dat was ook nog in de tijd dat ik zo weinig singeltjes had, dat ik van alles ook de B-kant moest draaien. Als ik een beetje een programma wilde vullen. En dus ik ken ook de B-kant van deze intiem, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En hoe heette die ook alweer?
0: Invisible Hands.
1: De Invisible Hands.
0: De Invisible Hands.
1: Uiteraard.
0: Nou, misschien dat ik hem straks blijf helemaal.
1: En die klonk helemaal. Hè? Die klonk helemaal anders.
0: Nou, anyway.
1: Anywho.
0: Ik ga hierop doorbeduren.
1: Ja, dat lijkt me heel mooi.
0: En het resultaat hoor je aanstaande donderdag.
1: Oh, spannend.
0: Ja, ja. Gaat vast lukken. Terwijl ik Kim Carnes uit mijn kast haalde, kwam ik deze ook tegen. Want die staat ook bij de C. Maar net ietsje eerder.
1: Oh.
0: Bobby Caldwell.
1: Bobby Caldwell, de echte.
0: Het kan nog net. Het is nog net een beetje zomer.
1: Oh. Weet je trouwens dat dit ook weer zo'n Toto-plaat is?
0: Toto-plaat?
1: Ja.
0: Als dus sessiemuzikanten deden zij hierin mee.
1: De helft. Ja, maar zo mooi. Jamaica.

Caribbean Queen. Dan was ook nog een European Queen. No More Love on the Run. Billy Ocean. We blijven een beetje in de 80s. Ik denk dat ik straks even ernstig moet compenseren met 70s en 90s. Maar ja, ik ga toch even door op die No More Love on the Run. I'm gonna run to you. In plaats van bij haar vandaan vluchten, zoekt hij haar head-on op. Bryan Adams.

We zijn uit de 80's fuik. Terug naar de 70's. Het fijne saxen en violen en soulful muziek. A Little Child Running Wild. Als ouder zeg je dan, hou eens op met stuiteren. Ga even wat anders doen. Ga buiten spelen of zo. Het klinkt ook een beetje als touwtjes springen deze plaat. The Wild Young Heart. De Noisette.

Silent Running, Young Hearts. Ik kijk even op mijn Casio kwartshorloge. Heel erg retro, uit de jaren 80. Ik zie dat het bijna 9 uur is. Eén plaatje nog voor 9 uur. The Doobie Brothers. It Keeps You Running.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingsschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1 racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Modigliani en Hit and Run Lover. Opening uur 2 gevonden voorwerpen. Straks even thuis, even relax, even chillen, even iets voor onszelf doen met een paar rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. En we gaan thematisch door de muziek heen, maar nu eerst even iets wat gewoon lekker is.

was wel een aardig opmaat naar het onthaastblokje deze. Blancmange. En Waves. Tijd om even te onthaasten, even te relaxen, even te chillen, even tot onszelf te komen. Met enkele rustige deunen. Platen die je tot bezinning brengen, zou je haast kunnen zeggen. We luiden de meditatiebel voor Art of Noise om te beginnen. Meditatiebel moet even gestemd worden, zo te horen. A moment in love. Een universeel moment van liefde.

down. Shine Silently, Niels Lofgren. Bekend uit de E Street Band van Bruce Springsteen. Besloot het onthaast blokje. Daarvoor hadden we Simon & Garfunkel en The Sound of Silence. En daarvoor Art of Noise en Moments in Love. Nou, tempo langzaamaan weer een beetje omhoog. Difford en Tilbrook.

0: door de liefde. Oscar Tony Jr. En daarna Turn Me On, I'm a Radio. Ook een soort van Love Light. Of zet ons op, want wij hebben geen playlist, maar passie.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: En soms passie in de meest letterlijke zin van het woord. Hier is Apollonia 6.

En zij schoten raak midden tussen de ogen van Wax. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Ik heb zin in iets episch. En er is één band die staat garant voor episch en dat is Yes. Van het album 90125 begint niet episch, maar het wordt vanzelf episch. It can happen. Het kan zomaar gebeuren.

De muziek van deze mannen word ik altijd blij van. Een hele onbevangen vrolijkheid zit erin. The Undertones, It's Going to Happen. Later ging Virgil Sharkey solo. Draai ik volgende week misschien wel wat van. Mag ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. Deze uitzending zit er zo goed als op. Eén plaatje nog te gaan. Aanstaande maandag is er een nieuwe aflevering. Aanstaande woensdag is de herhaling. En donderdag hoor je me bij Joop nog even. We gaan nu eerst even parachute springen. Tot slot van deze uitzending. Take a parachute. Vertrouw je over aan de wind. En spring het ongewisse tegemoet. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Ik weet, het is misschien een beetje hard voor de zaterdagochtend, maar bij mij is het zaterdagmiddag een uurtje of vier, zo kan het prima. Fake No More from Out of Nowhere. Ik heb ze weer helemaal herontdekt als het ware, omdat ze weer bij elkaar zijn. Al die albums en dat luisteren, zoveel coole tracks. Goed, dankjewel Ton voor het afgelopen uurtje. De opener van de Drielak hier op Ice Radio. Fijn dat je er bent. Mark Schulz vanuit Hongkong. Dit geluid is van Phil Collins. Opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Eindelijk deze leuke track. Su Su Studio. Goedemorgen.

0: Radio. Mark Schultz.
1: 10 minuten betekent dat ik misschien die 12 inch heb moeten draaien van zijn studio. Dan gaan die toeters nog helemaal los. Een van die blazers is ook overleden dit jaar. Harry Kim. Nou, dit geluid is van Peter Schilling, Major Tom, oftewel Vullig.

0: cool. Maar 5 deed dat ook. En dat was hartstikke goed. Deze track heet Flawless. 5 Dark. Een van de mannen van de Tribe Called Quest. Helaas overleden aan de gevolgen van suikerziekte. Had hij volgens mij ook een beetje aan zichzelf te danken. Want hij hield nogal van snoep. En dat bleef hij ook gewoon doen. En daarom met het allerlaatste album dat ze uitbrachten. Thank You, We Got It From Here. Was ook moeizaam met 5 om alles nog op plaat te krijgen. Hij was er gewoon bij betrokken hoor. Maar nou, ik heb die documentaire ook gezien. Beats, Rhymes and Life. En daar kan je ook een aantal dingen zien dat het een beetje wrong tussen de mannen. Want 5 die wilde niet verbeteren. En nou goed, dat is hem dus fataal geworden. Maar dit is een coole track. Heel erg gaaf. Hip-hop, er moet natuurlijk altijd even gedraaid worden. Ik heb nog een hip-hop track. Die heb ik ook van de week gedraaid bij Haarlem 105, waar ik een show heb. Ik vind hem zo ontzettend goed. Left Field samen met Roots Manu. Wat vind ik een gave rapper uit de UK. Dit is Dusted.
1: As we commence, there shall be no guidelines. Other than there will be no pretense.

Ontzettend vuige, smerige, vieze beat. Ik vind het heel erg goed. Left Field met Rich Manuva. Dust het hier op Ice Radio. Ik wil nog een beetje iets doen, maar in de trant van de reggae dan. Prince Fatty met deze Shimmy Shimmy Ja. En dat is ook nog eens een keer gebruikt later door Old Dirty Bastard. Die heeft er ook zo'n soort van track van gemaakt. Maar dit was de originele versie. Heel erg leuk.

eerlijk, ik ben niet de allergrootste David Bowie-fan. Ik moet bijvoorbeeld helemaal niks hebben van dat Black Star album. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik vind de meeste jaren 70 dingen van hem ook niet al te boeiend. Het hele Starman, al dat hoeft voor mij niet zo. Maar ik vind die jaren 80 Bowie erg gaaf. En dat was ook weer zo'n mooie Absolute Beginners hier bij Ice Radio. Dus ja, en DJ Reds weet dat ook. En daar zijn we het dan altijd over oneens. En dan zijn we het eens om het oneens te zijn. Dat hebben we dan gewoon zo besloten samen daarover. Ik nog eventjes wat zomerse platen doen. Het is in Nederland ik wel een beetje voorbij. Hè. Het is september inmiddels. Maar hier is het nog steeds goed warm. Dus ik doe even een dubbele dosis. Ik heb zo meteen Julio Iglesias. Ja, echt waar. En nu deze One Hit Wonder van Rigera. Ja, natuurlijk. Vamos a la playa.

is geen Kero. Dat is echt de allerleukste track die hij ooit gemaakt heeft. Als Julio komt te overlijden is het ook de track die 100% zeker in de lijst komt van de Ice Cold Heroes. Hij is niet sterven of zoiets hoor. Maar goed, dat was even deze track. Hartstikke vet. Ik vind het toch leuk. Julio is zo glad en zo mooi. En het was een hele mooie man vroeger. Tegenwoordig niet zo, maar hij is ook volgens mij na een jaar of 150 of zoiets. Nou, dan gaan we eventjes iets van Soul doen. Ik ga ook nog Tom Waits doen. Daar heb ik ook zin in. Maar nu eventjes Soul van The Supremes. Met of zonder? Nee, dit was nog met Diana Ross. Reflections.

wordt 77, begin december. Tom Waits, mijn grote held. Ik wou dat hij nog eens een keer echt een album uitbracht. Want dat is echt voor het laatst was dat geweest in 2011. Maar recent dit jaar, die track die hij met Massive Attack deed. Boots on the Ground, een beetje vreemde track. En er komt iets uit van over Sean McGowan. Een soort tribute. 20th Century Paddy heet dat. Dat gaat eind dit jaar uitkomen. En daar staat ook een track opgedaan door Tom Waits. Summer in Siam gaat hij doen. Dus ik kijk ernaar uit. Maar ja, please, nog eventjes een album. Er moet toch meer komen van hem. Dat is productief niet meer zo. Maar goed, wat is het goed? Make It Rain van het album

Real Gone. Daar heb ik hem gezien 2 keer. Daar ben ik echt blij mee. Weet je wie een beetje dat geluid ging overnemen van Tom Waits? Het was de volgende. Ook een held. Heb ik ook gezien. Gelukkig hier in Hongkong. Tom Jones. Het album Praise and Blame. Daar doet hij deze track. Luid en ruig. Het kan gewoon Tom Waits zijn. Burning Hell.

David, hè? Burning Hell was dit. En Tom Jones, ook zo'n grootheid. Die is 85 volgens mij. Die is nog iets ouder dan Tom Waits, hoor. Dit hoorde ik laatst bij Leo van der Groot. Hartstikke gaaf. Leo van der Groot heb ik wat contact mee. Want misschien dat ik bij 40 Up Radio iets mag doen. Maar het is een beetje onzeker. We komen er niet helemaal uit. Maar goed, misschien wel, misschien niet. We gaan het zien. Het zou leuk zijn. Deze track draaide hij. Het is Go To Jim en Jacob Double. Nooit van gehoord. Grote komeet noemen ze zich. Nou, ik zeg me helemaal niks. Die track heet Cherokee. En ik vind het de partij goed.

0: de Queen.
1: Ik zal eerlijk toegeven dat ik de track heb leren kennen door Kid Rock met zijn All Summer. Daar had hij deze track van Werewolves of London van Warren Zevon gebruikt. Gemixt samen met Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ontzettend gave track. Moet ik ook eens een keer draaien trouwens. Dit is origineel. Hartstikke leuk. Warren Zevon. Ook al heel lang geleden overleden. Ik ken eigenlijk ook niet zo heel veel anders van hem, hoor. Dus een beetje misschien onwetendheid van mij. Maar goed, stokje overdragen naar Harlem. Double A, daar zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. Dit is mijn laatste track. Het is Billy Idol. Die is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame dit jaar. Samen met Phil Collins terecht. Ook dit is Money Money. Tot volgende week.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio. Wij draaien echt wat we willen. Sitting on a throne made of white bone.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.